U hoort nog drie tracks waarvan als eerste een compositie van Kevin Hayes getiteld Beat. Met dit stuk wordt enigszins de sfeer opgeroepen van het Miles Davis Quintet uit de jaren 60. De componist zelf speelt hier een zeer swingende pianosolo en de Hancock-invloed is hier onmiskenbaar. Een werk van Al Foster's voormalige werkgever Miles Davis mag niet ontbreken. U hoort een compositie uit diens vroegere periode, getiteld Half Nelson. De trompetsolo van Nicholas Payton is hier schitterend van opbouw en het geheel is zeer relaxed en swingend uitgevoerd. Tot slot een compositie van Al Foster en wederom een ode aan Thelonious Monk, getiteld Monk's Bossa. De citaten in het thema en de solo's liegen er niet om. Een waardig einde aan een prachtig reflecterend album met tributen aan een aantal bijzondere muzici uit de muzikaal zeer rijke carrière van drummer Al Foster. Hij overleed op 28 mei 2025.

In het programma heeft u geluisterd naar opname uit 2022 van L. Foster, afkomstig van de cd Reflections, uitgebracht op Smoke Sessions Records. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hardbop bij de Concertzender en World of Jazz. Vandaag hoor je een uitzending gewijd aan de onlangs overleden Amerikaanse tenorsaxofonist en klarinetist John Ruocco. John James Ruocco werd in 1952 geboren in New Haven, Connecticut en speelde met mensen als Dizzy Gillespie, Art Farmer, Slide Hampton en Billy Hart. Hij vestigde zich in België en werd zeer invloedrijk in de Belgische jazzscene. Hij werkte samen met onder andere Charles Loos, Michael Herr, Bert Joris en Philippe Catherine. Ook was hij lid van Peter Herbolzheimer's Rhythm Combination en Brass. En hij speelde in de groep Bassline van Hein van der Gijn, John Abercrombie en Joe LaBarbera. Als docent was hij verbonden aan het Conservatorium van Brussel en aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar hij ook de Big Band leidde. Zijn spel is geniaal, tijdloos en altijd swingend. In deze uitzending hoor je voornamelijk opnamen in trio-bezetting, die op 2 en 3 februari 1999 zijn opgenomen. Dat gebeurde in Studio 44 in Monster door Max Bolleman. Deze opnamen zijn in 2007 uitgebracht op het Belgische AZ-label en de titel daarvan was Ghost of Chance. In de bezetting Ruocco op tenorsax, Jean-Louis Racinfos bas, Felix Simtain drums. We beginnen met Bassman en Washington's I'm Getting Sentimental Over You. Wat meteen opvalt, is de lyrische manier van spelen van John Ruocco. Zijn solo is perfect opgebouwd. Ook Jean-Louis Racinfos schittert met een melodieuze bassolo. Drummer Felix Simtain is uniek in zijn vette swing en solo's. Als tweede van Irving Berlin, de melancholieke wals What'll I Do? Prachtig en energiek samenspel van Ruocco en Felix Simtain. Als derde de ballad en ook het titelstuk van het album

Van hetzelfde album komt het beroemde When You Wish Upon a Star. Het is geschreven door Leigh Harline en Ned Washington in 1940 en dat deden ze voor de Disney-animatiefilm Pinocchio. Het begin van het thema wordt rubato ingezet, samen met de vette drums van Felix Simtane. Daarna zet bassist Jean-Louis Racine-Foss bij de bridge een hoog tempo in en volgt er een swingende tenorsolo van John Ruocco. En daarna verdwijnt het thema langzaam in het heelal. Vervolgens hoort u het al even oude Sweet Lorraine van Cliff Burwell. Dit stuk werd in 1940 voor het eerst opgenomen door het trio van zanger Nat King Cole. Maar deze versie van John Ruocco met zijn trio mag er ook zijn. Cherokee van Ray Noble is een classic. En wel in het bebop-repertoire van menig jazzmuzikus. Meestal wordt dit stuk uitgevoerd in een razendsnel tempo en dat is ook hier het geval. John Ruocco schudt hier even 3 chorussen achteloos uit zijn mouw en Felix Simtane neemt ook nog even een zeer melodisch chorus voor zijn rekening. Chapeau, heren.

Nog twee tracks van dit album, A Ghost of a Chance. Het eerste, het bekende Stardust van Hoagy Carmichael. Deze ballad wordt schitterend uitgevoerd in een uiterst langzaam tempo. Als laatste, van Harold Arlen en Johnny Mercer, Blues in the Night, uitgevoerd in een double time feel. In de tweede helft van de jaren 90 trad John Rocco toe tot het Dutch Jazz Orchestra onder leiding van Jerry van Rooyen. En het was voor de opname van een omvangrijk Billy Strayhorn project. Tot slot van deze uitzending hoort u van het album Something to Live For, uitgebracht op Challenge, John Rocco als klarinetsolist in de Billy Strayhorn compositie Everything is Capacitic. Later kreeg John Rocco zelf de leiding van dit orkest. Hij was een unieke muzikale tovenaar en een topsolist van internationale allure. John Rocco overleed op 21 mei 2025 in Den Haag.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1999 van het trio Ruoko Simtan Racinfos, afkomstig van de cd A Ghost of a Chance, en een opname uit 1999 van de Dutch Jazz Orchestra onder leiding van Jerry van Rooyen, afkomstig van de cd Something to Live For, uitgebracht op Challenge. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop bij Concertcenter en World of Jazz. Vandaag opname van de legendarische Nederlandse hardbopgroep The Diamond Five. Deze succesvolle groep werd opgericht in 1958 door pianist Kees Slinger voor een vast engagement in de Amsterdamse jazzclub De Scheherazade. Ze traden daar avond na avond op, vanaf oktober 1958 tot en met april 1962. En begeleidde daar ook vele beroemde solisten als Stan Getz, Benny Bailey en Phil Woods. De bezetting van de groep bestond uit Kees Mal, trompet, bugel en ventieltrombone, Harry Verbeke, tenorsax, Dick van der Capelle, bas, John Engels, drums en pianist en leider Kees Slinger. Bassist Dick van der Capelle werd al spoedig na een ernstig oogongeluk in 1959 vervangen door bassist Jacques Scholz. Ze traden ook regelmatig op voor de VARA Radio en op diverse Nederlandse podia. Toen in 1960 Boys Big Band werd opgericht, vormden ze de basis voor deze band. In 1962 ontvingen ze de Edison Award en werden ook gevraagd voor een optreden op het internationale jazzfestival van Juan Lapin in Antibes. Er werden diverse plaatopnamen gemaakt voor labels als Omega en Fontana, die toen meestal werden uitgebracht als EP. 40 jaar later zijn al die opnamen eindelijk op een compleet album uitgebracht op het Blue Jack Jazz label. U krijgt al deze opnamen in deze uitzending te horen. Op 18 september 1959 stond de band in de studio in Brussel en namen twee stukken op met in de bezetting Kees Slinger, Kees Swall, Harry Verbeke, Jacques Scholz en John Engels. Als eerste hoort u een blues van Kees Mal getiteld Diamond Date. De ritmesectie zet een swingende groove neer en let u vooral op de relaxte trompetsolo van Kees Mal en de muzikale frasering van drummer John Engels. Vervolgens hoort u de standaard Alone Together van Dietz en Schwartz, gespeeld in een medium tempo met een swingende begeleiding van John Engels op brushes en een mooie piano solo van Kees Slinger. De volgende twee stukken zijn opgenomen 5 juni 1960 in Amsterdam. Achtereenvolgens Les Salles van Kees Mal met een vette tenorsolo van Harry Verbeke en een funky piano solo van Kees Slinger, die ook verantwoordelijk is als componist van het tweede stuk, namelijk Nevermind.

In het tweede blok van deze uitzending krijgt u opnamen te horen die zijn gemaakt in 1961 en 62. Op 6 juni 1961 stond de Diamond Five in de studio in Hilversum voor opname voor Fontana. In de bezetting Kees Smal, trompet en bugel, Harry Verbeke, tenorsax, Kees Slinger, piano, Jacques Scholz, bas, John Engels, drums. Als eerste hoort u Jordu van Duke Jordan. Een hoofdrol is hier weggelegd voor bassist Scholz, die hier voortreffelijk soleert en begeleidt. Daarna volgt de Amsterdam Blues, een superswingend gespeelde shuffle van de hand van Smal. Bohemia After Dark, dat is een compositie van Oscar Pettiford. Deze uitvoering van de Diamond Five mag er zijn. Harry Verbeke opent met een krachtige tenorsolo, waarna trompetist Kees Smal, zoals altijd, zeer smaakvol soleert, gevolgd door leider Kees Slinger aan de piano. Met als hoogtepunt twee schitterende drumchoruses van John Engels. Hier hoor je hoe goed ze op elkaar zijn ingespeeld. Een jaar later, op 30 januari 1962, stond de band weer in de studio in Hilversum voor opname voor Fontana. Trompetist Smal zorgde voor veel eigen composities en arrangementen voor de groep, waaronder deze sprankelende Litters Dance, met vooral een heerlijk vloeiende pianosolo van Slinger.

Op 30 januari 1962 stond de Diamond Five weer in de Hilversumse plaatstudio voor een opname voor Fontana. U krijgt hiervan nog 2 tracks te horen. Als eerste hoort u de bekende standaard van Dietz & Schwartz getiteld You and the Night and the Music. Perfect swingend uitgevoerd met prachtig uitgebalanceerde solo's van Verbeke, Small, Slinger en Scholz. Als laatste van deze sessie een spetterende compositie van Kees Small getiteld LMR. Al deze historische opnames zijn uitgebracht op het Blue Jack label onder de titel The Diamond Five, Finally After 40 Years. Op 12 mei 1964 nam de band een compleet album op voor Fontana onder de titel Brilliant. Daarvan hoort u tot slot een compositie van Small getiteld Johnny's Birthday, opgedragen aan John Engels die een dag na de opname jarig was. Door de tijdgeest liepen de optredens terug en waren de meeste leden van de groep genoodzaakt om te gaan spelen in diverse radio- en televisieorkesten. Kees Slinger, Kees Small, Harry Verbeke en Jacques Scholz zijn helaas niet meer onder ons. Drummer John Engels is gelukkig still alive and kicking en is onlangs 90 jaar geworden, treedt nog regelmatig op. Door de heruitgave kunnen we nog lang nagenieten van de muziek van deze legendarische swingende hardbopgroep.

In ons programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1959, 61 en 62 van The Diamond Five. Afkomstig van de cd The Diamond Five, Finally After 40 Years. Uitgebracht op Blue Jack Jazz, en opname uit 1964. Afkomstig van de cd Brilliant, uitgebracht op Universal Music. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hard Bop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag het derde en laatste deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse jazzgitaristen Jimmy en Doug Rainey. In de eerste uitzending werden de opnamen van Jimmy Rainey belicht en in de tweede die van zijn zoon Doug. In deze derde en laatste aflevering hoort u opnamen die Jimmy en Doug Rainey samen hebben gemaakt. Vader en zoon speelden al sinds 1977 samen, maar hun eerste plaatopname vond plaats op 19 april 1979. En dat gebeurde in een studio in Kopenhagen. Ze werden ondersteund door bassist Michael Moore en drummer Billy Hart. Deze opnames zijn uitgebracht op het Deense label Steeplechase. De titel Stolen Moments. U hoort hiervan vier tracks. De eerste is een compositie van Jimmy Rainey, getiteld Jonathan Waltz, opgedragen aan zijn zoon John. Na het intro valt onmiddellijk de schitterende toon van Jimmy Rainey op. Probleemloos gaan de beide Raineys door alle modulaties van deze prachtige lichtswingende jazzwals. Vervolgens hoort u Stolen Moments, de bekende mineur blues van Oliver Nelson. Doug Rainey speelt hier het thema en de eerste solo. Hij is hier 22 jaar oud en de invloed van zijn vader is onmiskenbaar. Zijn sound is alleen wat je zou kunnen zeggen wat donkerder. Na Jimmy volgt er een mooie bassolo van Michael Moore die overgaat in een spannende samenspraak met de twee Raineys. Jimmy schreef speciaal voor zijn Nederlandse tourorganisator Gerry Tekens de compositie Samba Tekens. Een snelle samba waarin ook drummer Billy Hart solistisch aan bod komt in een muzikale 8-om-8 samenspraak met Jimmy Rainey. Als laatste stuk van deze sessie hoort u van Dietz en Schwartz de standaard Alone Together. Geopend wordt met een gezamenlijke improvisatie door de beide Raineys op de akkoorden van het schema en pas op het eind komt de melodie tevoorschijn. Het is hier al duidelijk te horen hoe goed het samenspel is tussen de beide gitaristen.

U hoort opnamen die Jimmy en Doc Rainey samen hebben gemaakt. In 1981, 82 en 83 organiseerde de toenmalige leraar Duits uit Enschede, Gerry Tekens, tournees door Europa voor Jimmy Rainey. Hij was een zeer groot liefhebber van diens spel en stelde een kwartet samen voor hem en zijn zoon Doc. Op verzoek van Doc werd op bas de zeer talentvolle Jesper Loengaard gevraagd en op verzoek van Jimmy mocht de samensteller van dit programma, Erik Ineke, plaatsnemen achter de drums. Tijdens de eerste tournee in 1981 bleek al snel dat de groep heel goed op elkaar ingespeeld raakte en op het eind van de tournee besloot Gerry Tekens om dit voor de eeuwigheid vast te laten leggen. Hij boekte de Vendel Sound Studio in Loenen aan de Vecht en op 27 februari 1981 werd het album Rainey 81 opgenomen. Het werd tevens het eerste album voor het kersverse, later internationaal bekend geworden label Criss Cross van Tekens. U hoort bijna het volledige album met als eerste stuk de Cole Porter standard What Is This Thing Called Love. Jimmy Rainey speelt hierin een schitterende solo, gevolgd door Doc Rainey die zeer geïnspireerd wordt door zijn vader en ook zijn begeleiding is van hoog niveau. Het geheel swingt de pan uit. Vervolgens in een slow medium tempo de Kurt Weill compositie This Is New. Het thema wordt hier prachtig uitgevoerd door Jimmy, gevolgd door Doc, met tot slot een zeer melodische bassolo van Loengaard. Harold Arlen schreef My Shining Hour. Het wordt uitgevoerd in een uptempo en het is een feature voor Jimmy Rainey en de programmamaker achter de drums.

U hoort nog 3 stukken van dit album, waarvan als eerste het bijna nooit op gitaar uitgevoerde nummer Periscope. Het is van pianist Bill Evans. Vervolgens de standaard Sweet and Lovely van Arnheim, Lemire en Tobias. De solisten hier zijn Jesper Lundgaard, Doug Rainey en last but not least Jimmy Rainey. Tot slot een wervelende compositie van Jimmy Rainey getiteld Jewish Chive en English Brick. Het samenspel van de beide Raineys is subliem. Jimmy overleed op 10 mei 1995. Doug stierf op 1 mei 2016. Er is een prachtige website samengesteld door John Rainey ter nagedachtenis van Jimmy en Doug. De titel The Rainey Legacy op johnrainey.com. Zeer de moeite waard.

in 1951 en 1952. De opnamen van Stan Getz met Rainey zijn iconisch. Daarna speelde hij nog enige tijd in het trio van vibrafonist Red Norvo, met daaropvolgend een engagement van 6 jaar met pianist Jimmy Lyons in de Blue Angel in New York. Hij maakte een aantal schitterende opnamen met onder andere Bob Brookmeyer en Jim Hall, maar door wat persoonlijke problemen trok hij zich medio jaren 60 terug in Louisville. Begin 1972 maakte hij een glorieuze comeback in New York. Hij was in topvorm en kreeg veel aanbiedingen om op te treden, onder meer in Carnegie Hall met pianist Al Haig en optredens in de beroemde club Bradley's. Producer John Don Slitten vroeg hem in 1976 voor een tournee naar Japan met een all-star bezetting. Tijdens deze tournee werden op 12 en 14 april in Tokio live opnamen gemaakt. Deze opnamen werden uitgebracht op het Xanadu-label van Slitten onder de titel The Complete Jimmy Rainey in Tokio. Je hoort in deze uitzending het complete album met in de bezetting Jimmy Rainey, gitaar, Sam Jones, bas, Leroy Williams, drums. Als eerste hoort u de standaard How About You van Burton Lane. Rainey speelt hier werkelijk een fantastische solo, waarbij de ene melodische lijn nog mooier is dan de andere. Vervolgens de bekende Jimmy Van Heusen standaard, Darn That Dream. En die solo van Rainey zou zo kunnen worden ingelijst. Hierna volgt Anthropology van Charlie Parker en de solo die Rainey daar speelde ontlokte bij pianist Barry Harris, die in de coulissen zat, de uitspraak: "The only guitar player that can do things like Bird did." De Franse componist Michel Legrand schreef "Watch What Happens" en ook hier speelt Rainey weer een briljante solo.

In dit programma House of Hard Bop luistert u naar het eerste deel van een driedelige reeks met opname van Amerikaanse jazzgitaristen Jimmy en Doug Rainey. Platenproducer Don Slitten organiseerde in het voorjaar van 1976 een package tour naar Japan met de fine fleur van de bebop, met Jimmy Rainey, Barry Harris, Charles McPherson, Sam Jones en Leroy Williams. Op 12 en 14 april 1976 werd er opgetreden in Tokio. Je hoort Just Friends van John Klenner, uitgevoerd in een vrij snel tempo, met aan het slot nog een 4-on-4 chorus met de zeer vloeiend spelende drummer Leroy Williams. Hierop volgt van Joseph Kosma het bekende Autumn Leaves. Rainey speelt hier weer een schitterende solo met een swingende en alerte begeleiding van de ritmesectie. Vervolgens hoort u van Victor Young de standaard Stella by Starlight. Hier hoort u Rainey zonder begeleiding en laat u horen dat hij behoort tot de allerbeste gitaristen in de jazz. Here's That Rainy Day is geschreven door Jimmy Van Heusen. In deze relaxed, swingende uitvoering hoort ook nog een mooie bassolo van Sam Jones.

Dit is het programma House of Hardbop. Van Ray Noble hoort u Cherokee in een razendsnel tempo, wat voor Jimmy Rainey geen enkel probleem is. Hij fraseert als een blazer en daardoor klinken zijn lijnen zo mooi vloeiend. Leroy Williams speelt nog een mooie relaxte drumsolo, wat niet gemakkelijk is in zo'n hoog tempo. Ten slotte hoort u de complete All-Star bezetting met Jimmy Rainey, verder altsaxofonist Charles McPherson, pianist Barry Harris, bassist Sam Jones en Williams in twee bebop classics geschreven door Dizzy Gillespie, getiteld Groovin' High en Blue and Boogie. A Good Time Was Had By All. In het programma heeft u geluisterd naar opname uit 1976 van Jimmy Rainey, afkomstig van de cd The Complete Jimmy Rainey in Tokyo, uitgebracht op het Xanadu-label. Samenstelling van dit programma, Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop bij Concertzenderen World of Jazz. Vandaag het tweede deel van een tweedelige uitzending over de Amerikaanse jazzpianist en ook componist Herbie Hancock. Hancock werd geboren in Chicago, 12 april 1940, en kreeg klassiek pianoles vanaf zijn zevende. Toen hij 11 jaar oud was, speelde hij het eerste deel van een pianoconcert van Mozart met de Chicago Symphony. Als tiener kwam hij onder de indruk van jazzpianisten als George Shearing, Errol Garner, Oscar Peterson en Bill Evans. Ook de harmonieën van de vocale groep The Hi-Lows met de arrangementen van Claire Fisher waren van grote invloed. Samen met Bill Evans, Maurice Ravel en Gil Evans, bepalend voor Herbie Hancock's harmonische concept. In Chicago trad hij al regelmatig op met Donald Byrd en Coleman Hawkins. In 1962 kreeg hij een contract van Blue Note Records. Zijn eerste plaat, Taking Off, was een succes. Zijn compositie Watermelon Man werd korte tijd later een hit, vooral door de uitvoering van Mongo Santamaria. Al snel werd hij gevraagd door Miles Davis om in diens beroemde tweede quintet te spelen. De rest is geschiedenis, want hij groeide uit tot een ster van wereldformaat. In deze en volgende uitzendingen hoort u zijn sextetopname uit de jaren 60. Op 6 en 9 maart 1968 stond Hancock weer in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs voor opname in sextet- en triobezetting. Deze opnames zijn uitgebracht op het album Speak Like a Child voor Blue Note. In de vorige uitzending hoorden we al een gedeelte van dit album en in deze uitzending volgen nog 2 stukken. Met in de bezetting, naast Hancock aan de piano, hoort u Ted Jones, bugel, Peter Phillips, bastrombone, Jerry Dodgen, altfluit, Ron Carter, bas, Mickey Roker, drums. Als eerste een prachtige ballad, geschreven door Herbie Hancock, getiteld Goodbye to Childhood. Deze compositie reflecteert, zoals Hancock zelf zegt, that particular quality of sadness you feel at childhood being gone. De pianosolo is schitterend en het basspel van Ron Carter in de begeleiding is fenomenaal. Tot slot van dit album een compositie van Hancock getiteld The Sorcerer, opgedragen aan Miles Davis omdat hij hem muzikaal een mysterieuze tovenaar vindt. Uitgevoerd in triobezetting en wat een swingende uitvoering met het superieure ritme van Ron Carter en Mickey Roker.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar het tweede deel van een tweedelige uitzending over de muziek van de beroemde Amerikaanse jazzpianist en componist Herbie Hancock. Vanaf begin jaren 60 tot in de jaren 70 maakte hij een aantal opnamen in sextetbezetting. Op 18, 21 en 23 april 1969 stond hij voor opname in de Van Gelder Studio in New Jersey. Ditmaal gebruikte hij zijn vaste sextet als basis, dat werd uitgebreid tot een nonet, om de sound nog wat breder te maken. Het album werd geproduceerd door Duke Pearson voor Blue Note en uitgebracht onder de titel The Prisoner. In de bezetting hoort u Hancock aan piano en elektrische piano, John Coles bugel, Joe Henderson tenorsax en altfluit, Carlos Brown trombone, Buster Williams bas, Albert Tutti Heath drums, Hubert Laws fluit, Jerome Richardson basklarinet en fluit, Romeo Pank basklarinet, Tony Studd en Jack Jeffers bas trombone. Als eerste hoort u I Have a Dream, geschreven door Hancock en opgedragen aan Martin Luther King, die een jaar voor deze opname bij een aanslag om het leven kwam. Het thema wordt gespeeld door de beroemde fluitist Hubert Laws, omlijst door de blazers, en heel mooi gearrangeerd door Hancock, die hier een prachtige pianosolo speelt, gevolgd door een lyrische Johnny Coles op bugel en een geïnspireerde tenorsolo van Joe Henderson. Vervolgens hoort u het titelstuk The Prisoner, geschreven door Hancock, die zijn inspiratie hiervoor kreeg na het beluisteren van Stravinsky's Sacre du Printemps. Drummer Albert Heath speelt hier een korte drumsolo en dan begint de ritmesectie te koken onder de solo's van Joe Henderson en Herbie Hancock. Bassist Buster Williams schreef het stuk Firewater, een medium tempo swinger met solo's van onder meer trombonist Carlos Brown en Hancock.

Dit is House of Hard Bop met het tweede deel van een tweedelige uitzending met muziek van de Amerikaanse meesterpianist en componist Herbie Hancock. In het derde en laatste blok hoort u meer opnamen die zijn gemaakt op 18, 21 en 23 april 1969 in de Van Gelder Studios in New Jersey. Door de uitbreiding werd de sound nog voller en door de structuur van de akkoorden weet hij net als Gil Evans de klank nog breder te maken. U hoort hierna eerst He Who Lives in Fear, geschreven door Hancock. Het stuk was oorspronkelijk geschreven voor een televisie-sigarettenreclame, maar Hancock heeft het melodisch en harmonisch omgewerkt naar een totaal ander, complex stuk. Hij is hier de enige solist en de interactie met de ritmesectie is van zeer hoog niveau. En dan tot slot hoort u de Hancock-compositie Promise of the Sun. Een gecompliceerd thema met Gil Evans-achtige harmonieën. Een fantastische pianosolo met weer die geweldige interactie met Buster Williams en Albert Tutti Heath. Herbie Hancock is nu 84, maar nog steeds een inspirerende en toonaangevende pianist en componist.

In dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1968 van Herbie Hancock, afkomstig van de cd Speak Like a Child, en ook opname uit 1969 van de cd The Prisoner, beide uitgebracht op Blue Note. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop bij Concertzender en World of Jazz. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending over de Amerikaanse jazzpianist en componist Herbie Hancock. Hancock werd geboren in Chicago 12 april 1940 en kreeg klassiek pianoles vanaf zijn zevende. Toen hij 11 jaar oud was, speelde hij het eerste deel van een pianoconcert van Mozart met de Chicago Symphony. Als tiener was hij onder de indruk van jazzpianisten als George Shearing, Errol Garner, Oscar Peterson en Bill Evans. Ook de harmonieën van de vocale groep The Hilos met de arrangementen van Claire Fischer waren van grote invloed. Samen met Bill Evans waren Maurice Ravel en Gil Evans bepalend voor het harmonisch concept van Hancock. In Chicago trad hij al regelmatig op met Donald Byrd en Coleman Hawkins. In 1962 kreeg hij een contract bij Blue Note en zijn eerste plaat Taking Off was een succes. Vooral zijn compositie Watermelon Man werd korte tijd later een hit, vooral door de uitvoering van Mongo Santamaria. Al snel werd hij gevraagd door Miles Davis om in diens tweede beroemde quintet te spelen. De rest is geschiedenis, want hij groeide uit tot een ster van wereldformaat. In deze en volgende uitzending hoort u zijn sextetopnamen uit de jaren 60. Op 19 maart 1963 maakte hij opnamen in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Die werden uitgebracht op Blue Note onder de titel My Point of View. In de bezetting Hancock, piano, Donald Byrd, trompet, Hank Mobley, tenorsax, Graham Munker III, trombone, Chuck Israels, bas, Tony Williams, drums en Grant Green, gitaar. Alleen in het laatste stuk dus, deze Grant Green. Alle composities werden geschreven door Herbie Hancock. U hoort eerst Blind Man, Blind Man. Het stuk heeft een funky feel en doet denken aan Hancock's succesvolle hit Watermelon Man. De inspiratie voor dit stuk kreeg hij door een jeugdherinnering toen hij opgroeide in een zwarte buurt in Chicago, waar op een straathoek altijd een blinde man gitaar stond te spelen. Vandaar de toevoeging van gitarist Grant Green. Vervolgens hoort u in quintetbezetting een enorm swingend gespeelde A Tribute to Someone. Let vooral op de lyrische solo van Hank Mobley, de swingende pianosolo van Hancock en de geweldige drive van de toen 17-jarige drummer Tony Williams. King Cobra heeft een harmonische en ritmische spanning die mooi wordt opgebouwd door alle solisten met een zeer inventief, begeleidende en solerende Tony Williams.

In het tweede blok hoort u nog twee stukken en wel als eerste een prachtige ballad getiteld The Pleasure Is Mine. Herbie Hancock is hierin zelf de solist met een schitterende pianosolo en een knipoog naar Bill Evans. Het laatste stuk van deze sessie, And What If I Don't, heeft een bluesy R&B feeling en een super swingende groove. Hank Mobley speelt hierin een geweldige solo en als extra toevoeging hoort u gitarist Grant Green.

In dit derde en laatste onderdeel hoort u een gedeelte van Herbie Hancock's sextet-opname. Die werden gemaakt 6 en 9 maart 1968 in de Van Gelder Studio in New Jersey. De opnamen werden uitgebracht op Blue Note onder de titel Speak Like a Child. De bezetting: Hancock piano, Ron Carter bas, Mickey Roker drums, Thad Jones bugle, Peter Phillips bastrombone, Jerry Judson altfluit. De blazers worden hier uitsluitend gebruikt voor inkleuring en de piano met bas en drums spelen hierin de hoofdrol. Op 1 na zijn alle composities en arrangementen van Hancock. Als eerste hoort u Riot en het valt direct op wat voor een fantastische bassist Ron Carter is. Swingend, inventief en hij volgt Herbie Hancock bijna telepathisch op de voet. Vervolgens hoort u het titelstuk Speak Like a Child. Een relaxed gespeeld stuk met een bossa feel. De partijen van de blazers en het spel van Hancock zijn bijna impressionistisch. Als intermezzo hoort u een compositie van Ron Carter uitgevoerd in trio-bezetting. Getiteld First Trip en zo swingend gespeeld met Herbie Hancock in absolute topvorm. Dat geldt in zeer grote mate ook voor Ron Carter en drummer Mickey Roker. En dan ten slotte hoort u Toys, weer met de blazers en een briljant spelende Hancock. Dit album is absoluut een van de hoogtepunten van Herbie Hancock uit die periode. Dat was dus in de jaren 60.

In dit uur House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1963 van Herbie Hancock. Afkomstig van de cd My Point of View op Blue Note. En daarna opname uit 1968 van de cd Speak Like a Child, ook op Blue Note. Samenstelling Erik Ineke.

U luistert naar het programma House of Hard Bop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag een speciaal eerbetoon aan de vorige maand overleden Amerikaanse jazzdrummer Roy Haynes. Hij werd geboren op 13 maart 1924 in Boston en zijn carrière omvat een belangrijk stuk jazzgeschiedenis van zo'n 80 jaar. Hij had langere verbintenissen met Lester Young, Charlie Parker, Sarah Vaughan, Thelonious Monk, John Coltrane, Stan Getz, Chick Corea en Pat Metheny. Sinds de jaren 70 leidde hij regelmatig zijn eigen groepen met vaak jongere muzici. Zijn laatste was een kwartet met de veelzeggende naam Fountain of Youth. Met zijn vrij hoog gestemde snare drum kreeg hij de bijnaam Snapcrackle. Maar hoe modern die ook speelde, zijn bebop-frasering klonk er altijd in door. Op 26 en 27 maart 2001 stond Roy Haynes met een all-star groep in de Clinton Studios in New York. Hij nam daar een tributealbum op aan zijn vroegere werkgever, saxofonist Charlie Parker. Het album werd uitgebracht op het Dreyfus-label

onder de titel Birds of a Feather. U hoort in deze uitzending bijna het volledige album. In de bezetting Roy Hargrove, trompet, Kenny Garrett, altsax, Dave Kikoski, piano, Dave Holland, bas en Haynes op drums. Als eerste een compositie van Charlie Parker, Diverse. En met een stevig intro stuurt Roy Haynes de band direct naar een hoger plan en weet iedereen dat er met 100% inzet gespeeld moet worden. Ook van Charlie Parker is het bekende ritmeschema. Zowel Kenny Garrett als Roy Hargrove zijn hier zeer goed op dreef met de niet aflatende ondersteuning van Haynes zelf. Vervolgens hoort u de bekende song April in Paris, dat is een compositie van Vernon Duke, uitgevoerd in een losse medium groove. In de hoofdrol alt-saxofonist Kenny Garrett. Wederom van Charlie Parker een swingend Moose de Mooch, geweldige bassolo van Dave Holland en een enerverend duel tussen Kenny Garrett en Roy Hargrove.

In het programma House of Hardbop luistert u naar een eerbetoon aan de onlangs overleden beroemde hardbop-drummer Roy Haynes. Zijn tijdloze, swingende en muzikale manier van spelen is van grote invloed op een hele nieuwe generatie van jonge drummers. Zijn kleinzoon, Marcus Gilmore, is daar een goed voorbeeld van. Vandaag hoort u opname afkomstig van het album Birds of a Feather, dat Roy Haynes opnam met een jongere generatie muzici in de Clinton Studios in New York. Charlie Parker schreef de bekende blues Now's the Time en die wordt hier uitgevoerd met een groovy, funky feel. De sfeer doet enigszins denken aan het Miles Davis quintet van eind jaren 60. Het volgende stuk, Rocker, is geschreven door Gary Mulligan en door Charlie Parker begin jaren 50 uitgevoerd met strijkers en een jonge Roy Haynes op drums. Zo'n 50 jaar later hoort u hier Haynes met zijn eigen opvatting van deze compositie. Charlie Parker schreef de blues Barbados en aangezien de ouders van Roy immigranten waren van dat eiland, geven Haynes en zijn muzici de sfeer van dit eiland heel goed weer.

U luistert naar het programma House of Hardbop, waarin een eerbetoon aan de onlangs overleden beroemde Amerikaanse hardbop drummer Roy Haynes. Zijn manier van spelen is altijd zeer herkenbaar geweest en doordat hij altijd goed luisterde, wist hij altijd een perfecte interactie te genereren met de muzici met wie hij speelde. Hij was lang ondergewaardeerd, maar eind jaren 80 veranderde dit. Langzaam maar zeker gingen alle belangrijke internationale prijzen zijn kant op. In 2001 stond hij in de Clinton Studios in New York met een all-star formatie. Hij nam daar een Charlie Parker tribute album op, uitgebracht onder de titel Birds of a Feather. U hoort nog drie stukken. We beginnen met een compositie van Charlie Parker getiteld Yardbird Suite. U hoort swingende solo's van Roy Hargrove en Kenny Garrett en een paar mooie viertjes van Roy Haynes en Dave Kikoski. Vervolgens in een relaxed medium tempo de standaard The Gypsy, geschreven door Billy Reed. Pianist Dave Kikoski speelt hier een prachtige piano solo, maar dat geldt ook voor trompetist Roy Hargrove. Tot slot van Cole Porter, het enigszins mysterieuze My Heart Belongs to Daddy. Roy Haynes opent met een drum intro en na het thema volgt er een vamp in 6/8 waarover wordt gesoleerd met als hoogtepunt een geweldige feature van Haynes waarna het stuk langzaam wegsterft. Roy Haynes overleed op 12 november op 99-jarige leeftijd.

of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 2001 van Roy Haynes. Ze komen van de cd Birds of a Feather, uitgebracht op het Dreyfus-label. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hardbop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag kunt u naar het tweede deel van een tweedelige uitzending luisteren over de Amerikaanse componist, saxofonist en arrangeur Benny Golson. Hij overleed onlangs. Hij werd op 25 januari 1929 in Philadelphia geboren. Hij begon op zijn negende met piano spelen, maar nadat hij tenorsaxofonist Arnett Cobb had gehoord, en dat gebeurde bij een concert van het orkest van Lionel Hampton, schakelde hij op 14-jarige leeftijd over op tenorsax. Hij speelde bij het Rhythm and Blues Orkest van Bull Moose Jackson, waarna nog vele verbintenissen zouden volgen bij onder meer de orkesten van Tad Dameron, Dizzy Gillespie en Earl Bostick. In die tijd componeerde hij al de bekende stukken Stablemates en Whisper Not. In 1958 werd hij de muzikale leider van Art Blakey's Jazz Messengers. Zijn stukken als Blues March, Along Came Betty, Are You Real en I Remember Clifford werden jazzstandards. In 1959 begon hij samen met Art Farmer het befaamde Jazz Tet. De jaren daarna kreeg hij door toedoen van Quincy Jones veel werk als componist en arrangeur in filmstudio's in Hollywood. In de jaren 90 keerde hij weer volledig terug in de jazz. In deze uitzending hoort u opnamen die zijn gemaakt met het Jazz Tet en dat gebeurde op 6, 9 en 10 februari 1960. De NOLA Penthouse Studio in New York was de plaats waar dat allemaal gebeurde. Deze opnames zijn toen uitgebracht op het Argo-label onder de titel Meet the Jazz Tet. In de bezetting hoort u Farmer, trompet, Golson, tenorsax, Curtis Fuller, trombone, McCoy Tyler, piano, Addison Farmer op bas en Lex Humphries op drums. We beginnen met de standaard It's All Right With Me van Cole Porter. Trombonist Curtis Fuller heeft een schitterende solo in dit razendsnelle uptempo stuk. De nostalgische ballad Park Avenue Petite is geschreven door Benny Golson. Mooi gearrangeerd met een sublieme Art Farmer en McCoy Tyner in de hoofdrol. Vervolgens van Art Farmer de snelle en swingende blues Mox Nix. Hierbij alle blazers en de piano die aan bod komen. De ballad Easy Living van Ranger en Robin is een feature voor Golson met een prachtige solo in de Don Byers-traditie. Tot slot, met aankondiging van de componist, de beroemdste hit van Benny Golson, Killer Joe. In 1962 werd de groep helaas ontbonden.

0: Killer Joe.
1: In het programma House of Hard Bop luistert u naar het laatste deel van een tweedelige uitzending over de onlangs overleden Amerikaanse hard bop tenor saxofonist, componist en arrangeur Benny Golson. Beïnvloed door het spel van Don Byas en later John Coltrane, kreeg hij in de jaren 50 bekendheid als saxofonist en muzikaal leider van Art Blakey's Jazz Messengers. In de jaren 60 schreef hij door toedoen van onder andere Quincy Jones veel muziek voor bekende filmseries. Hij keerde in de jaren 90 weer volledig terug in de jazz. 26 december 1962 maakte Golson een opname in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs in New Jersey. Hij deed dat voor het Argo-label. Het album werd uitgebracht onder de titel Free. In een kwartetbezetting met Tommy Flanagan piano, Ron Carter bass en Art Taylor drums. Als eerste hoort u een compositie van Will Davis getiteld Sak-cha-cha. Het stuk wordt voortdurend afgewisseld met een perfect gespeelde cha-cha-cha en een stevige swing door drummer Art Taylor. Golson speelt hier weer met een warme Don Byas Lucky Thompson sound. Noel Coward schreef Mad About the Boy, populair geworden door een uitvoering van Dinah Washington, hier uitgevoerd in een swingend medium tempo met een schitterend intro van Tommy Flanagan en een zeer geïnspireerde solo van Benny Golson. Just By Myself, geschreven door Benny Golson, die ook hier heel goed in vorm is in dit lastige schema met een bijzonder slot.

U luistert naar het programma House of Hardbop. Met opname van de onlangs overleden legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Benny Golson. Zijn compositie Blues March werd in die tijd een hit en dat droeg weer bij aan zijn internationale bekendheid en ook aan die van de Jazz Messengers. Na die periode, zo eind 1959, richtte hij samen met trompetist Art Farmer een succesvol sextet op. Ze hebben trouwens een stel heel goede platen afgeleverd. In 1962 kwam aan die groep een einde en stond Benny Golson met een kwartet op 26 december van dat jaar in de Van Gelder studio in Englewood Cliffs. Hij maakte daar een opname voor Argo. Het album is uitgebracht onder de titel Free. Van dit album hoort u drie stukken, met in de bezetting Golson, tenorsax, Tommy Flanagan, piano, Ron Carter, bas en Art Taylor, drums. Als eerste een compositie van Benny Golson getiteld Shades of Steen. Na een kort intro van Art Taylor volgt het thema en daarna een geweldige tenorsolo van Benny Golson, waarbij in de brug al een lichte invloed van John Coltrane valt te bespeuren. Vervolgens van Rodgers & Hart de bekende standaard My Romance. Hier dan eindelijk heel mooi als ballad uitgevoerd. Let vooral op de begeleiding van bassist Ron Carter. Tot slot van Julius Stein het in snel tempo gespeelde Just in Time. Wederom geweldige solo's van Golson, Flanagan en een paar muzikale viertjes met drummer Taylor. Benny Golson overleed op 21 september 2024. Hij werd 95 jaar.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1960 van Benny Golson. Ze kwamen van de cd Meet the Jazz Dead, uitgebracht op MCA. En opname uit 1962, afkomstig van de cd Free, uitgebracht op het Mercury label. Erik Ineke stelde dit programma samen.

Dit is het programma House of Hardbop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag deel 1 uit een serie van 2 over de onlangs overleden beroemde Amerikaanse hardbop tenorsaxofonist, componist en arrangeur Benny Galson. Galson werd op 25 januari 1929 in Philadelphia geboren. Hij begon op zijn 9e, maar toen hij naar een uitvoering van Lionel Hampton ging met Arnett Kopp op tenorsaxofoon, schakelde die op 14-jarige leeftijd over op de tenorsax. Hij speelde bij het Rhythm and Blues Orkest van Bull Moose Jackson, waarna nog vele verbintenissen zouden volgen bij onder meer de orkesten van Tad Dameron, Dizzy Gillespie en Earl Bostick. In die tijd componeerde hij al bekende stukken zoals Stablemates en Whisper Not. In 1958 werd hij de muzikale leider van Art Blakey's Jazz Messengers. Zijn stukken als Blues March, Along Came Betty, Are You Real and I Remember Clifford werden jazz standards. In 1959 begon hij samen met Art Farmer het bekende en befaamde Jazz Tet. Die jaren, die daarop volgden, kreeg hij door toedoen van Quincy Jones heel veel werk als componist en arrangeur in de filmstudio's. En dan heb ik het natuurlijk over Hollywood. In de jaren 90 keerde die weer volledig terug tot de jazz. In de uitzending van vandaag hoort u opnamen die zijn gemaakt op 17 november 1958. Dat was in Nola's Penthouse Studios in New York. De opnamen zijn uitgebracht op het United Artists label en wel onder de titel Benny Galson and the Philadelphians. In de bezetting hoort u Galson op tenor, Lee Morgan trompet, Ray Bryant piano, Percy Heath bas en Philly Joe Jones op drums. Als eerste hoor je van Gigi Grice You're Not the Kind. Benny Galson valt meteen met de deur in huis. Ja, ik had even geen lucht. Benny Galson, ja? Benny Galson valt meteen met de deur in huis met een fantastische tenorsolo waarbij de invloed van Don Byas duidelijk hoorbaar is. Pianist Ray Bryant is de eerste solist met een geweldige solo in het volgende stuk Blues on My Mind. Het is geschreven trouwens door Benny Galson. Drummer Philly Joe Jones zet met een zeer muzikaal intro de toon voor de bekende en zeker niet gemakkelijke compositie van Galson, Stablemates. Het stuk wordt hier uitgevoerd in een vrij hoog tempo, maar alle solisten gaan hier schijnbaar moeiteloos door deze listige vorm heen.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het eerste deel van een tweedelige serie over de onlangs overleden Benny Golson, de bekende Amerikaanse hardbop tenorsaxofonist. Hij is beïnvloed door het spel van Don Byas en later door John Coltrane. In de jaren 50 kreeg hij bekendheid als saxofonist en muzikaal leider van Art Blakey's Jazz Messengers. In de jaren 60 schreef hij door toedoen van onder andere Quincy Jones heel veel muziek voor bekende filmseries in Hollywood. In de jaren 90 keerde hij weer volledig terug tot de jazz. Op 17 november 1958 werden er opnamen gemaakt in Nola Penthouse Studios in New York. En dat gebeurde daar dat het album Benny Golson and the Philadelphians werd opgenomen. Een bezetting met allemaal muzici uit Benny Golson's geboorteplaats Philadelphia. Op tenor Golson, Lee Morgan trompet, Ray Bryan piano, Percy Heath bas en Philly Joe Jones drums. Van Benny Golson hoort u nu Thursday's Theme. Een mooie, enigszins nostalgische walking ballad met prachtige solo's van Golson, Lee Morgan en Ray Bryant. Vervolgens het bekende Afternoon in Paris, geschreven door John Lewis. De stimulerende en swingende begeleiding van Philly Joe Jones en Percy Heath vormt een bron van inspiratie voor alle solisten. Tot slot van dit album hoort u een compositie van Ray Bryant met de titel Calgary. Een kort, maar swingend uptempo stuk als de perfecte afsluiting van een inspirerende sessie.

U luistert naar het programma House of Hard Bop. U hoort de opname van de onlangs overleden Amerikaanse tenorsaxofonist, componist en arrangeur Benny Golson. U herkent hem ongetwijfeld als tenorist en muzikaal leider van Art Blakey's Jazz Messengers. En dan heb ik het over de tweede helft van de jaren 50. Zijn compositie Blues March werd in die tijd een hit, wat weer bijdroeg aan zijn internationale bekendheid en die van de Jazz Messengers. Na die periode richtte hij eind 1959 samen met trompetist Art Farmer een succesvol sextet op. En dat sextet heeft ook een aantal heel goede platen opgenomen. In deze uitzending en de daaropvolgende hoort u daarvan enkele opnamen. Op 6, 9 en 10 februari 1960 stond het Art Farmer Benny Golson Jazz Tet in de NOLA Penthouse Studio in New York. Ze namen daar hun eerste album Meet Jazz Tet op voor Argo. In de bezetting Farmer op trompet, Golson op tenorsax, Curtis Fuller trombone, McCoy Tyner piano, Allison Farmer bas en Lex Humphries drums. We beginnen met Serenata, geschreven door Leroy Anderson. Na het intro en thema met een 12/8 Latin feel verdubbelt het tempo naar een furieuze swing en gaan Benny Golson en Art Farmer genadeloos van start. Daarna eindigt het stuk weer in een 12/8 feel. In een groovy medium tempo volgt het beroemde It Ain't Necessarily So uit Porgy and Bess. Natuurlijk van de broers Gershwin. De solisten zijn hier trombonist Curtis Fuller, Art Farmer en het nog jonge pianist McCoy Tyner. En een aantal maanden later zou hij een hele belangrijke rol krijgen in het John Coltrane kwartet. Na het intro van drummer Lex Humphries volgt een in sneltreinvaart gespeeld Avalon van de Silver Rose Johnson. De solisten zetten hun beste beentje voor, waarna pas aan het slot het thema wordt gespeeld. Een rustig moment krijgen we dan, en dat wordt verzorgd door Art Farmer in een schitterende vertolking van de beroemde ballad I Remember Clifford, geschreven door Benny Golson en opgedragen aan Clifford Brown. Tot slot Benny Golson's befaamde Blues March, uitgevoerd met een licht swingende drive en met solisten Art Farmer en Curtis Fuller.

In dit programma House of Hardbop luistert u naar het tweede deel van een driedelige serie over de Amerikaanse hardbop-trompetist Lee Morgan. Beïnvloed door het spel van Dizzy Gillespie en Clifford Brown nam hij al op 18-jarige leeftijd zijn debuutalbum op voor Blue Note. Hij is Blue Note jarenlang trouw gebleven en heeft voor dat label vele opnamen onder eigen naam gemaakt. Op 27 mei 1966 stond hij weer in de Van Gelder Studios in New Jersey, in een bezetting met Joe Henderson, tenorsax, McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, bas, Billy Higgins, drums. Een maand eerder nam hij een aantal stukken op met een big band bezetting. De complete opname van die sessies zijn later toegevoegd en op cd uitgebracht op Blue Note onder de titel Delightful Lee Morgan Plus 4. Van de quintetopname hoort u eerst de Lee Morgan-compositie Zambia. De eerste solist is tenorsaxofonist Joe Henderson en die valt meteen met de deur in huis met een voortreffelijke solo, gevolgd door Lee Morgan met een solo die er niet voor onderdoet. McCoy Tyner zet een superswingende pianosolo neer, waarna Lee Morgan meteen zeer overtuigend twee chorussen 8-8 met drummer Billy Higgins inzet. En die zijn ook niet mis. Het laatste stuk in deze bezetting is weer een compositie van Lee Morgan, getiteld Night Flight. In dit stuk is al duidelijk te horen dat Lee Morgan de modale kant opzoekt en daar heeft hij dan ook de juiste medemuzici voor uitgekozen. De ritmesectie is fenomenaal.

U luistert naar het programma House of Hard Bop, met opname van de legendarische Amerikaanse hardbop-trompetist Lee Morgan. In zijn jonge jaren is de invloed van Clifford Brown echt nog wel hoorbaar. Maar Lee Morgan's spel is dirty en heel bluesy. Hij had als mens ook niet het gemakkelijkste karakter. Op 3 april 1966 werden er big band opnamen gemaakt van Lee Morgan met een grote bezetting onder leiding van Oliver Nelson. Twee stukken van deze opname werden gebruikt voor het album Delightful Lee, uitgebracht door Blue Note. De overige 4 big band stukken werden pas jaren later uitgebracht door Blue Note op de cd Delightful Lee Morgan Plus 4. Van deze 4 stukken hoort u 3 in deze bezetting. De bezetting is als volgt: Morgan en Ernie Royal, trompet, Tom McIntosh, trombone, Jim Buffingham, hoorn, Don Butterfield, tuba, Phil Woods, altsax en fluit, Wayne Shorter, tenorsax, Danny Bank, baritonsax, fluit en basklarinet, McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, bas en Philly Joe Jones, drums. Leider en arrangeur is Oliver Nelson. Als eerste hoort u Need I van Lee Morgan met als solisten Wayne Shorter, Lee Morgan, Philly Joe Jones en McCoy Tyner. Het is eigenlijk een quintet met de omlijsting van een big band. Uniek om Philly Joe Jones weer eens in een big band bezetting te horen. Vervolgens hoort u ook van Lee Morgan de compositie Filet of Soul. En aan soul geen gebrek bij de solisten. De groove van de ritmesectie met de gemene fills van Philly Joe Jones zijn een extra plus. Tot slot hoort u de big band versie van de Lee Morgan compositie Zambia, waarmee deze uitzending is begonnen. Het is allemaal wat ruiger, maar wel jazz met een hoofdletter.

In het programma House of Hard Bop hoort u studioopname van het Bobby Hutcherson Harold Land Quintet. Deze post-bop groep trad op van 1967 tot 1971. Ze hebben trouwens in die tijd ook een aantal concerten in Nederland gegeven, onder meer in Paradiso, de Bovema Studio en op het NOS Loosdrecht Jazz Festival. In 1971 maakte tenorist Harold Land enige opname onder eigen naam voor het mainstream label. Voor deze opname gebruikte hij de bezetting van de groep die hij samen leidde met Bobby Hutcherson. Het album werd uitgebracht onder de titel A New Shade of Blue. In de bezetting hoort u Land, tenorsax, Hutcherson, vibrafoon, Bill Henderson, piano, Buster Williams, bas, Billy Hart, drums en James Matumi Foreman congas. We beginnen met het titelstuk, A New Shade of Blue. Het is een compositie van Harold Land met een aanstekelijk thema in een zeer swingende uitvoering. Maar het kan ook haast niet anders met Williams en Hart in de ritmesectie. Het volgende stuk is ook geschreven door Land en heet The Liberation. Uitgevoerd in uptempo gaat iedereen er lekker energiek tegenaan en let vooral op de interactie tussen Bobby Hutcherson en Billy Hart.

luistert naar het programma House of Hardbop met het laatste deel van een tweedelige uitzending over het Bobby Hutcherson Harold Land Quintet. Deze bijzondere post-bop-formatie maakte enige furoren eind jaren 60 tot begin jaren 70. Maar je kunt wel zeggen dat de groep toch echt wat onderbelicht bleef. In 1971 werd er in Los Angeles een opname gemaakt van deze groep, maar dan onder de naam Harold Land. Deze opname werd uitgebracht door het mainstream label onder de titel A New Shade of Blue. U hoort van deze opname twee stukken, met in de bezetting Land op tenor sax en fluit, Hutcherson vibrafoon, Bill Henderson piano, Buster Williams bass, Billy Hart op drums, James Matumi Foreman op congas. U hoort nu een compositie van Harold Land, Short Subject, een medium swinger met geweldige solo's van Land, Hutcherson en Henderson. Tot slot, weer een compositie van Harold Land, Ode to Angela, opgedragen aan de activiste en schrijfster Angela Davis. Een prachtige, melancholieke compositie met vooral voortreffelijk basspel van Williams. Helaas kwam er in hetzelfde jaar van deze opname een eind aan deze voortreffelijke combinatie.

In ons programma House of Hardbop luistert u naar het tweede en laatste deel over de Amerikaanse meesterdrummer Max Roach. En is dit jaar 100 jaar geleden dat hij werd geboren. In deze uitzending wordt speciaal aandacht besteed aan het legendarische hardbop quintet dat hij in de eerste helft van de jaren 50 leidde met de geweldige trompetist Clifford Brown. In december 1955 had de tenorsaxofonist Harold Land de groep verlaten en werd hij vervangen door niemand minder dan Sonny Rollins. Met Rollins maakte de groep studioopnamen op 4 januari en op 16 en 17 februari 1956 in New York. Deze opnamen werden uitgebracht op MRC onder de titel Clifford Brown en Max Roach at Basin Street. De titel van dit album refereert aan de vele optredens van de groep in de New Yorkse club Basin Street East. In de bezetting hoort u Clifford Brown, Sonny Rollins tenorsax, Richie Powell piano, George Morrow bass, Max Roach drums. Als eerste hoort u van Cole Porter het bekende What Is This Thing Called Love? Dit stuk wordt gespeeld in medium uptempo en zowel Clifford Brown, Sonny Rollins en Max Roach soleren alsof het een live concert is. Verder hoort u van Sammy Fain de standard Love is a Many Splendored Thing. Het thema gaat in 5/4 en 4/4 maat. Let u vooral op de solo van Max Roach, begeleid met akkoorden van Richie Powell. Dan volgt van Gene DePaul I'll Remember April. Na een Latin intro volgt het thema en gaat het los met geïnspireerde solos van Clifford Brown, Sonny Rollins en de twee perfecte drumchorussen van Max Roach.

Dit is het programma House of Hardbop bij de Concertzender met opname van de beroemde Amerikaanse drummer Max Roach. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze iconische drummer werd geboren. In deze uitzending hoort u opname van het legendarische Hardbop Quintet dat hij samen leidde met trompetist Clifford Brown. De komst van tenorsaxofonist Sonny Rollins betekende dat er ook weer nieuwe studioopnamen gemaakt moesten worden. En dat gebeurde 4 januari en 5 en 16 februari 1956 in New York. De opnamen werden uitgebracht op MRC onder de titel Clifford Brown en Max Roach at Basin Street. Van dit album hoort u nog 3 stukken met in de bezetting Brown, Rollins, Richie Powell piano, George Morrow bas en Max Roach. Allereerst 2 stukken van Richie Powell met als eerste Powell's Prances. Een uptempo stuk in mineur waarbij duidelijk te horen is dat door de aanwezigheid van Sonny Rollins tevens het spel van Clifford Brown en het level van de hele groep op een nog hoger plan is komen te staan. Het tweede stuk kreeg de titel Time. Een prachtige ballade waarbij de componist in het thema begeleidt op celesta om vervolgens een schitterende pianosolo te spelen. The Scene is Clean van Ted Dameron bevat geweldige solo's van de beide blazers en een zeer melodieus drumchorus van Max Roach, wederom ondersteund door pianobegeleiding. Op diens melodisch en ritmisch perfect getimede spel kan je de klok gelijk zetten. Op dit album is te horen dat er muzikaal een nieuwe ontwikkeling in de groep gaande was. Maar een noodlottig ongeval op 26 juni 1956, waarbij Clifford Brown, Richie Powell en zijn vrouw Nancy om het leven kwamen, betekende een voorteindig einde aan deze geweldige groep en een moeilijke periode voor Max Roach.

In ons programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1955 van Max Roach en Clifford Brown, afkomstig van de cd Study in Brown, uitgebracht op het Emercy label, en naar opname uit 1956, afkomstig van de cd At Basin Street op het 20th Century Records label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending over de Amerikaanse jazzdrummer en vernieuwer Max Roach. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze muzikus werd geboren. In 2021 heeft Erik Ineke-Alens een aantal programma's aan hem gewijd, maar in deze serie laat hij uitsluitend opnamen horen die hij heeft gemaakt met het fantastische Hardbop Quintet dat hij in de eerste helft van de jaren 50 leidde samen met trompetist Clifford Brown. Max Roach en Clifford Brown ontmoeten elkaar in 1954 in Californië. Na wat te hebben samengespeeld in de studio besloten ze om een quintet te beginnen waarvan ze allebei co-leider werden. En zo ontstond het beroemde Max Roach Clifford Brown Quintet. In de eerste samenstelling van deze groep zaten naast de beide leiders tenorsaxofonist Teddy Edwards, pianist Carl Perkins en bassist George Bledsoe. Deze samenstelling bestond kort, maar gelukkig zijn er live-opnamen gemaakt van hun eerste optreden tijdens een concert in het Pasadena Civic Auditorium in Los Angeles. Dat was in april 1954 en een en ander werd uitgebracht op het Crescendo-label. Als eerste stuk hoort u van Bronislaw Kaper het bekende All God's Chillin' Got Rhythm. De eerste solo is van tenorsaxofonist Teddy Edwards. Ten behoeve van de solo's van de beide co-leiders is er helaas veel gemonteerd op deze opname. Clifford Brown volgt met een fantastische trompetsolo, waarna Max Roach 5 chorussen zeer melodisch drumwerk laat horen. Vervolgens hoort u een schitterende vertolking door Clifford Brown van de ballet Tenderly van Walter Gross. Tenorsaxofonist Teddy Edwards tekende voor de compositie Sunset Eyes. Na de Latin intro van pianist Carl Perkins hoort u het catchy thema en dan is Clifford Brown de eerste solist met een perfecte solo. Daarna volgt de componist met zijn robuuste, vette tenorsound en ook pianist Carl Perkins laat zich niet onbetuigd. Na het swingende shout chorus volgt tot slot weer het thema. Het laatste stuk in deze bezetting is een improvisatie op de akkoorden van Gershwin's The Man I Love, getiteld Clifford's Axe. Clifford Brown speelt hier echt een geweldige solo en luistert u ook hoe swingend en completerend Max Roach begeleidt, met als hoogtepunt de muzikale samenspraak in de 4-om-4 tussen de beide co-leiders, een meesterwerkje.

0: In ons programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u naar het eerste deel van een tweedelige serie over de Amerikaanse meesterdrummer Max Roach. Dit jaar is het zijn centennial. In deze twee afleveringen wordt er aandacht besteed aan het legendarische hardbop quintet dat hij in de eerste helft van de jaren 50 leidde met de geweldige trompetist Clifford Brown. In het eerste blok van deze uitzending hoort u opname van hun optreden in de eerste bezetting. Deze bezetting werd al snel gewijzigd in een nieuwe line-up met naast de beide co-leiders tenorsaxofonist Harold Land. Op piano de broer van de beroemde Bud Powell, Richie Powell. De bassist werd George Morrow. In deze nieuwe bezetting traden ze op 30 augustus 1954 op in het Shrine Auditorium in Los Angeles. Ook dit concert werd opgenomen en een gedeelte hiervan is uitgebracht op het Crescendo label. Als eerste stuk een compositie van Duke Jordan, getiteld Jor Do. De trompetsolo van Clifford Brown is puntgaaf. Daarna volgt een chorus 4-om-4 met Brown, Harold Land en Max Roach, waarna Roach twee zeer melodische drumchorussen speelt. Trompetist Clifford Brown is vervolgens de solist in een formidabele uitvoering van de ballad I Can't Get Started van Vernon Duke. 4 maten intro op hi-hat door Max Roach zet de toon voor in een razend tempo gespeelde versie van de Cole Porter standard I Get a Kick Out of You. Clifford Brown speelt hier wederom een fantastische solo. Wat een articulatie. Daarna volgt de saxofonist Harold Land. Max Roach brengt met zijn solo het stuk naar een hoogtepunt.
1: We very proudly present the Max Roach All-Stars with Clifford Brown. Let's give him a hand.
2: Thank you, folks. We hope you like our interpretation of Jor Do.

0: Thank you, folks.
1: Dit is House of Hardbop bij de Concertzender met opname van de beroemde Amerikaanse drummer Max Roach. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze iconische drummer werd geboren. Ter gelegenheid hiervan willen we in deze en komende aflevering graag aandacht besteden aan de opname van, het legendarische hardbop quintet dat hij samen heeft geleid met trompetist Clifford Brown. De groep ontstond in 1954 aan de Amerikaanse westkust en speelde op 30 augustus in het Shrine Auditorium in Los Angeles. Dit concert werd opgenomen en uitgebracht op het Crescendo label. In de bezetting hoort u Clifford Brown, trompet, Harold Land, tenorsax, Richie Powell, piano, George Morrow, bass, Max Roach, drums. Van Bud Powell hoort u de compositie Parisian Thoroughfare. Bij de introductie hoort u even een quote uit Gershwin's An American in Paris. Na het thema hoort u geweldige solos van Harold Land, Clifford Brown en Max Roach. Met de Parijse impressie van Gershwin wordt deze stad weer verlaten. Van 23 tot 25 februari 1955 stond deze formatie in de Capitol Studios in Los Angeles voor de opname van het album Study in Brown, uitgebracht op het MRK label. Van deze opname hoort u tot slot van de uitzending Ray Noble's razendsnelle Cherokee. Clifford Brown speelt twee chorussen, gevolgd door Harold Land, Richie Powell en Max Roach met ieder één chorus. Daarna volgt het thema waarbij Max Roach de brug voor zijn rekening neemt.
2: The title of this one is Parisian Thoroughfare.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het eerste deel van een tweedelige serie over de godvader van de bebop-trombone, J.J. Jansen. Het zijn de volledige opnamen uit de driedelige serie die Eminent J.J. Jansen voor Blue Note tussen 1953 en 1955 opgenomen. Al deze opnamen zijn in die tijd uitgebracht op 3 10-inch LP's. Op 24 september 1954 stond Jansen in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. En dat was voor zijn tweede sessie met Wynton Kelly op piano, Charles Mingus bas, Kenny Clarke drums en Sabu Martinez op congas. U hoort alle 6 stukken van deze sessie. Als eerste Too Marvelous for Words van Johnny Mercer. Dan achtereenvolgens Jay, een snelle blues van J.J. Jansen. De Barton Lane Standard, Old Devil Moon, met een Latin feel. En heel bijzonder is de Jules Stein-compositie It's You or No One. Maar dit keer in een ballad-uitvoering, zoals het ook is bedoeld. En als afsluiting van deze sessie hoort u nog de ballad van Jules Stein, Time After Time. En van J.J. Jansen het snelle Koffiepot. J.J. Jansen is in deze sessie de belangrijkste solist. Hij heeft een prachtige warme sound en vloeiende melodische frasering. Pianist Wynton Kelly is hier nog jong en in ontwikkeling. Wat ook opvalt is het swingende samenspel van drummer Kenny Clarke en percussionist Sabu Martinez.

U luistert naar het programma House of Hardbop. U hoort studio-opname van de beroemde Amerikaanse trombonist J.J. Johnson. We gaan verder met de Blue Note label opname die hij tussen 1953 en 1955 maakte met verschillende bezettingen. Ze werden allemaal uitgebracht onder de titel The Eminent J.J. Johnson. Op 6 juli 1955 stond hij weer in de Van Gelder studio in Hackensack, New Jersey. En dat was voor de laatste sessie. In die bezetting toen hoort u behalve J.J. Johnson op trombone, Hank Mobley, tenorsax, Horace Silver piano, Paul Chambers bass en Kenny Clark op drums. We beginnen met Arthur Johnson's standard Pennies from Heaven. Paul Chambers speelt de melodie, waarna een variatie door de beide blazers wordt ingezet, gevolgd door prachtige solo's van Johnson en Hank Mobley. Ten slotte hoort u een compositie van Johnson met de titel Viscosity. Naast twee perfecte chorussen van de leider, een uitstekend solerende Hank Mobley en Horace Silver, die ieder een chorus voor hun rekening nemen. Ook de ritmesectie is perfect. Ja, ja, zo'n swing hoor je nog maar zelden. Geen noot en geen klap te veel.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1953 van J.J. Johnson. Ze komen van de CD die Eminent J.J. Johnson Volume 1 uitgebracht op Blue Note. Daarnaast hoorde u opname uit 1954 en 1955. Ook weer van die Eminent J.J. Johnson, maar nu Volume 2. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, bij de Concertzender is het nu tijd voor House of Hardbop. Vandaag het derde en laatste deel van live-opnames van de iconische tenorsaxofonist

Hij speelde heel graag in trio-bezetting met alleen bas en drums. Hij kon daarmee harmonisch alle kanten op. Sonny Rollins was eigenlijk de eerste tenorsaxofonist die deze manier van spelen op de kaart heeft gezet. Later kreeg hij veel navolging van andere saxofonisten. De live-opnamen van Rollins in deze bezetting zijn van echt uitzonderlijke klasse. In het voorjaar van 1959 maakte het Sonny Rollins Trio een tournee door Europa. En dat gebeurde met bassist Henry Grimes en drummer Pete LaRocca. Na een fikse ruzie tussen Rollins en LaRocca nam laatstgenoemde het vliegtuig terug naar New York. Maar er waren nog twee concerten te gaan. Rollins belde drummer Kenny Clark, hij woonde toen in Parijs op, om Pete LaRocca te vervangen. Beide concerten vonden plaats op 11 maart 1959. Het eerste in Marseille en het tweede dezelfde avond laat in de kelder van de Haute Club d'Aix-en-Provence. En ja, gelukkig is dat optreden op tape vastgelegd en in 2011 uitgebracht op het Solar label. Er werd slechts één set gespeeld en die hoort u nu in zijn geheel in deze uitzending. Als eerste de Dizzy Gillespie-compositie Woody and You. Na het intro van Kenny Clark en Henry Grimes volgt het thema gespeeld door de magistrale Sonny Rollins die het ene idee na het andere uit zijn tenorsax tovert. Hij wordt trouwens even goed begeleid en ondersteund door een magistraal swingende Kenny Clark. De vier om viertjes tussen Rollins en Clark zijn als een gesprek op hoog niveau, gevolgd door een vette bassolo van Henry Grimes. Daarna wordt het muzikale gesprek tussen Rollins en Clark weer voortgezet en volgt tot slot het thema met een uitbundig einde.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het derde deel van een aantal live-opnamen van de iconische tenorheld Sonny Rollins. Het spel van Sonny Rollins komt toch het meeste tot zijn recht live met alleen begeleiding van bas en drums. En daar krijgt hij alle vrijheid. Dat was ook te horen op 11 maart 1959 tijdens een concert voor de Hot Club Dex in Aix-en-Provence. Hij speelde daar met bassist Henry Grimes en drummer Kenny Clark. Het trio speelde een set van 3 stukken die gelukkig op tape zijn vastgelegd. In 2011 uitgebracht op Solar. U hoort nu de bekende standard van George en Ira Gershwin, But Not For Me. Rollins zet het thema in, speelt er dan omheen en probeert alle mogelijkheden die er zijn te verwerken in zijn improvisatie. Heel geweldig begeleid door het zeer swingende ritmetandem Henry Grimes en Kenny Clark. Na de solo van Rollins volgt er wederom een zeer uitgebreide samenspraak tussen hem en Kenny Clark, waarbij de hoeveelheid citaten uit allerlei songs niet van de lucht zijn.

U luistert naar het programma House of Hard Bop en u hoort live opname van de beroemde Amerikaanse tenorsax-icoon Sonny Rollins. Op 11 maart 1959, tijdens de laatste dag van een uitgebreide tournee in Europa, trad het Sonny Rollins trio op in Marseille. Na afloop van dit concert speelde het trio op uitnodiging van de Hot Club Dex een set in Aix-en-Provence. De bezetting bestond uit bassist Henry Grimes en drummer Kenny Clark, die inviel voor drummer Pete LaRocca. Kenny Clark was een gouden greep van Rollins, want nu stonden de twee bebop-iconen samen op het podium en ze speelden de sterren van de hemel. U hoort nu het laatste stuk van de set, getiteld Lady Bird, en dat is van Tad Dameron. Na het thema speelt Rollins de Miles Davis-compositie Half Nelson en begint dan aan zijn solo met een geweldige interactie van Kenny Clark, wiens oren wijd openstaan. Na een uitgebreide bassolo van Henry Grimes volgt er weer een aantal geweldige 4-om-4 chorussen van Rollins en Clark, waarbij de originele special van het stuk door Rollins compleet binnenstebuiten wordt gekeerd. Het uitgelaten publiek wil meer, maar Rollins roept in de microfoon: Je suis fatigué. Tot slot hoort u nog een prachtige versie van de Richard Rodgers standard Blue Room, opgenomen op 5 mei 1967 in de Vara Studio in Hilversum. Het komt van het album Sonny Rollins in Holland en het is uitgebracht op Resonance, in samenwerking met het Nederlands Jazzarchief. Op bas de onvolprezen Ruud Jacobs, die tevens een mooie bassolo speelt, en een geweldige met brushes swingende Han Benink achter de drums.

0: Texas, Henry Grimes. Henry Grimes. Thank you very much. Thank you. There's a ball.
1: In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1959 van Sonny Rollins. Ze komen van de CD-box Sonny Rollins Live in Europe, uitgebracht op Solar. En een opname uit 1967 van de CD Sonny Rollins in Holland, uitgebracht op Resonance. Erik Ineke stelde dit programma samen.

Dit is het Concertcentrum met het programma House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van live-opname van de iconische tenorsaxofonist Sonny Rollins. En dan wel in trio-bezetting. Sonny Rollins, inmiddels 93 jaar oud en sinds 2012 om gezondheidsredenen gestopt met spelen, is nog steeds onder ons. Hij speelde heel graag in trio-bezettingen met alleen bas en drums en daarmee kon hij harmonisch alle kanten op. In die samenstelling heeft hij ook een aantal bijzonder mooie opnamen gemaakt, zoals de albums Way Out West, 1957, en Freedom Suite, 1958. Sonny Rollins was eigenlijk de eerste tenorsaxofonist die deze manier van spelen op de kaart heeft gezet. Later kreeg hij veel navolging door andere saxofonisten. De live-opname van Rollins in deze bezetting willen we hier graag uitlichten en daarmee kon hij harmonisch alle kanten op. In die samenstelling heeft hij ook een aantal bijzonder mooie opnamen gemaakt, zoals de albums Way Out West, 1957, en Freedom Suite, 1958. Sonny Rollins was eigenlijk de eerste tenorsaxofonist die deze manier van spelen op de kaart heeft gezet. Later kreeg hij veel navolging door andere saxofonisten. De live-opname van Rollins in deze bezetting willen we hier graag uitlichten, want die zijn

In het programma House of Hardbop luistert u naar het eerste deel van een aantal live-opnamen van de iconische tenorheld Sonny Rollins. Hij is nu 93 en al enige jaren geleden gestopt met spelen. Hij leeft een teruggetrokken bestaan, maar is nog zeer goed op de hoogte van het wereldgebeuren. Sonny Rollins' spel komt toch het meest tot zijn recht live, met alleen begeleiding van bas en drums. Want dan krijgt hij alle vrijheid. Zo'n moment is gelukkig vastgelegd door Blue Note op 3 november 1957. De tenorist was toen een middag en een avond in de club Village Vanguard in New York. Het album is uitgebracht onder de titel A Night at the Village Vanguard. Het matineeconcert was met bassist Donald Bailey en drummer Pete LaRocca, maar voor het avondconcert had hij twee zwaargewichten om zich heen. De bassist Wilbur Ware en drummer Alvin Jones. Ze waren aanvankelijk uitgenodigd door Rollins om een stukje mee te spelen. Maar dat werd de hele avond en de andere heren konden rustig aan de bar blijven zitten. Het was een gouden greep en daarmee maakte de tenorist een van zijn allerbeste opnames. De set begon met een reprise van A Night in Tunisia. Het tempo ligt wat lager dan de matinee-uitvoering, maar wel met een diepe, aardse swing van Alvin Jones. Het wordt een compleet ander verhaal. De break van Sonny Rollins na het thema is perfect getimed. Rollins speelt hier zo geïnspireerd, en dat komt in grote mate door de aanwezigheid van bassist Wilbur Ware en het syncopische en relaxte spel van drummer Alvin Jones. Het volgende stuk is de bekende standaard Softly as in the Morning Sunrise van Sigmund Romberg en Oscar Hammerstein. Wilbur Ware zet het tempo neer en krijgt de eerste solo na het thema en hij speelt dan een mooie melodische chorus. Vervolgens speelt Rollins een chorus en volgt hij weer een chorus van Wilbur Ware. Alvin Jones speelt hier uitsluitend met brushes, zoals alleen hij dat kan, vet en breed. De 4-on-4 uitwisseling tussen hem en Rollins is een spannende gebeurtenis, maar alles komt weer heel mooi samen.

U luistert naar het programma House of Hardbop met live-opname van de beroemde Amerikaanse tenorsax-icoon Sonny Rollins. In de komende programma's staan live-opnamen in trio-bezetting centraal. Op 3 november 1957 maakte Blue Note opname van een middag- en avondoptreden van Sonny Rollins in de befaamde New Yorkse jazzclub The Village Vanguard. Die opnames zijn uitgebracht onder de titel A Night at the Village Vanguard. Bij het avondoptreden, ik vertelde u het al, werd de tenorsaxofonist begeleid door bassist Wilbur Ware en drummer Alvin Jones. Het zeer fundamentele en melodische basspel van Wilbur Ware en het vrije en diepe swingende universele spel van Alvin Jones gaven het spel van Rollins vleugels. U hoort Four, een compositie van Miles Davis, en na het thema is de tenorist direct op stoom. Fascinerend zijn de 4-on-4'tjes van Sonny Rollins met Alvin Jones. Je hoort dat het spel van Jones zich in een belangrijke ontwikkelingsfase bevindt dat een paar jaar later volledig tot bloei zou komen bij het John Coltrane kwartet. Hij rekt soms hier en daar een maat uit om zijn frases te laten uitkomen. Maar Sonny Rollins luistert goed en zet perfect op tijd weer in. Vervolgens hoort u nog van Dizzy Gillespie, Woody and You en het gedeelte van de standaard Old Devil Moon van componist Burton Lane. Beide uitvoeringen zijn van zeer hoog niveau en er is voortdurend interactie.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1957 van Sonny Rollins. Ze komen van de CD A Night at the Village Vanguard Volume 1, uitgebracht op Blue Note. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, welkom bij House of Hardbop. Vandaag het vierde en laatste deel met opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac. Dat ligt in Michigan. Hij is geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones. Nou, en die zijn minstens zo getalenteerd als hij zelf. Thad groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen, en wel als trompetist en als arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het beroemde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op maandagen bij elkaar te komen. En dan speelden ze composities en arrangementen van Jones. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op in de Village Vanguard in New York. Nou, dat werd echt een ongeëvenaard succes. En sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 18 juni 1969 stond de band er weer, maar nu in de A&R-studio's voor opname voor het album Central Park North, uitgebracht op Solid State. U hoort nog twee stukken van die opname met als eerste...